Jan René Soubouin toe. Het waren hier Reggie Martin, Almea. Oh, zo waren die nog maar tegen. Private Emotion. Come with a private emotion for me. Zes minuten tour in Memphis. Walken in Memphis. Samen met Mark Coombe.